0: je zomer goed.
1: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
2: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
7: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
6: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
7: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
6: Amai. Ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
7: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

Headlines. Goedenavond. Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Dat komt omdat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX zo'n 11% hoger noteerde bij zijn allereerste beursgang in New York. Daarmee is het bedrijf net geen 2 biljoen dollar waard. Dat is een record. Daarmee steeg het vermogen van Musk naar meer dan 1000 miljard dollar. Hij is zo 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld, de Google-oprichter Larry Page. In Amsterdam in Nederland heeft de politie meerdere mensen opgepakt na de explosie in een flatgebouw. Volgens de krant Het Parool zou het gaan om een groep van 7 jongeren die explosieven maakten voor plofkraken. Ze waren eraan bezig in een kelderbox onder het fitnesscentrum in een gebouw. Wellicht ging een van die explosieven af. Een deel van het pand stortte in, zeker 7 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zoeken op dit moment nog altijd naar slachtoffers onder het puin. En opnieuw een Belgische ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime Van Gils heeft de 6e rit gewonnen. Hij was de snelste in een ruime kopgroep. Eerder vandaag stapte Wout van Aert uit de ronde omdat hij last heeft van zijn elleboog na een val op training. De Australiër Luke Tuckwell werd 3e en pakt zo de gele leiderstrui over van de Fransman Alex Baudin. Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen en minimaal tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week dan geleidelijk zonniger en warmer.

0: straks wordt top 2 gehackt.
1: 12 Inch Lovers Outdoor. 11 en 12 juli in Alken. 1 en 2 augustus in Bonheide.
0: Ontdek alles over 12 Inch Lovers. Straks vanaf 10 uur op Top 2. Luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE-app. Top 2. We make you move.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Start je zomer goed.
6: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
5: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sela and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Ik krijg dan niet om uges, hè.
2: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Gosses, Aftrucks en Locristi.
1: Gosses, mijn geen op nee.
2: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
2: Dat kan je niet van sukkel, hè.
1: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
3: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om de oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen het akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. Laat de olie maar stromen, schrijft hij. De schooldirecteurs in Vlaanderen zijn onderbetaald als je het vergelijkt met gelijkaardige profielen in de privésector. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse overheid dat HLN kon inkijken. Vooral in het secundair onderwijs verdient een directeur relatief weinig, tot 28% minder dan een manager in de privésector. In een basisschool verdient een directeur met een masterdiploma gemiddeld 11% minder. Experts vinden dat verschil problematisch en wijzen op het belang van de job van de directeur. Een leerkracht verdient dan weer wel ongeveer evenveel als een gelijkaardig profiel in de privé. En op het WK voetbal hebben zowel Duitsland als Zweden stevig uitgehaald. Gisteravond wonnen de Duitsers in Houston met maar liefst 7-1 van Curaçao. En vanmorgen werd het 5-1 in het Mexicaanse Monterrey tussen Zweden en Tunesië. En ook Nederland opende zijn WK tegen Japan, maar het gaf twee keer een voorsprong uit handen. Het werd daar 2-2. Vanavond om 9 uur onze tijd spelen de Rode Duivels hun eerste WK-match. In Seattle nemen ze het op tegen Egypte. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.

straks wordt top 2 gehackt. 12 Inch Lovers Outdoor. 11 en 12 juli in Alken. 1 en 2 augustus in Bonheide. Ontdek alles over 12 Inch Lovers. Straks vanaf 10 uur op Top 2. Luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE app. Top 2. We make you move. Dit is Top 2.

0: Mo, zie je kameretten van Bumo van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Mo van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
5: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Moduvan.
1: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten.

Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben eindelijk een akkoord bereikt om hun oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen dat akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt ook dat het vredesakkoord geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz ten einde komt. Goed nieuws vanuit de wetenschap voor zwangere vrouwen. Want binnenkort zou je met een simpele bloedafname vrijwel alle genetische aandoeningen van je baby kunnen opsporen nog tijdens de zwangerschap. Dat maakte een onderzoeker van de Harvard University bekend. Vandaag kan je al een NIP-test doen, dat is ook een bloedname, maar die spoort maar enkele aandoeningen op. De nieuwe test detecteert tot 99% van de mogelijke afwijkingen en kan zo in de plek komen van een vruchtwaterpunctie. Want dat onderzoek weigeren veel vrouwen door de risico's en de kostprijs. Als je naar Brussels Airport moet, dan vertrek je best op tijd. Want door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner staan er lange wachtrijen aan de incheckbalies. En daardoor vertragen veel vluchten, vooral die van TUI, omdat ook de boarding langer duurt. Op de website van Brussels Airport kan je zien welk bagagebedrijf je vlucht afhandelt. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking bij maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.

Straks wordt top 2 gehackt. 12 Inch Lovers Outdoor. 11 en 12 juli in Alken. 1 en 2 augustus in Bonheide. Ontdek alles over 12 Inch Lovers. Straks vanaf 10 uur op top 2. Luister via DAB+, topradio.be en de Topradio BE-app. Top 2. We make you move.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
4: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: 2. We make you move. Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. De sociale rechten van honderdduizenden Belgen zijn in gevaar. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut. Volgens hen hebben de maatregelen van de regering De Wever een grote impact op de werkomstandigheden, het pensioen en de toegang tot gezondheidszorg van vele Belgen. Het gaat dan om sociaal-economische hervormingen zoals de beperking van de werkloosheid in de tijd en de pensioenhervorming. Het Mensenrechteninstituut vraagt om meer rekening te houden met de opgetelde impact van verschillende maatregelen en zegt ook dat sociale rechten mensenrechten zijn. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld tot 4 jaar cel. Marius Borg Høiby kreeg die straf voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting sprak de rechtbank in Oslo Høiby vrij. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding betalen van zo'n 60.000 euro. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van zo'n 8 jaar, maar het is dus 4 jaar geworden. En wie vandaag een vlucht wil nemen van op Brussels Airport, vertrekt maar beter wat vroeger. Want door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies en bij de boarding. Zo'n 15 vluchten vertrekken met 1 uur tot 2 uur vertraging van op Zaventem. Onder meer die van TUI, Ryanair en British Airways. Want zij werken samen met Avia Partner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met ook kans op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en halen we temperaturen tot 26 graden.
0: Dit is top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lovers.

0: Welkom bij Hekt, waarin we dieper duiken in de festivalzomer met een 6 uur lange takeover van nu 12 Inch Lovers. Sinds 2011 zijn ze al bezig en het is met een heel erg duidelijk concept. No CD, no USB, no laptop, only vinyl. Hello there, Cele en Christophe. Ik ga meteen al beginnen met een moeilijke vraag. Als je je festival moet beschrijven in 3 woorden, welke 3 zouden dat dan zijn?
1: Vinyl, feest...
2: En gezelligheid.
1: En gezelligheid.
0: Het is misschien een stomme vraag, maar wat onderscheidt jullie festival nu net met alle andere festivals? Ja, jullie doen het met vinyl, maar het zijn toch nog waarschijnlijk ook nog wel andere pijlers die daarin meespelen.
2: Het zijn het vinyl vooral natuurlijk en dan de muziek dat we brengen met vinyl. Dat is ook een beetje anders dan op de andere.
1: Niet altijd de afgezaagde classics, maar ook vinyls die al ver verstopt zijn in de platenkast, die hier en daar dan nog eens boven komen. Wat dan ook zo extra speciaal maakt.
2: En wat nieuwe muziek ook. Hè.
1: En ook nieuwe muziek, het is niet alleen oude muziek.
2: Maar het is hoofdzakelijk classics, maar classics die je misschien op andere feesten niet zo heel veel hoort. Dus ja.
0: Hoe zouden jullie de sfeer van het festival zelf omschrijven voor iemand die nog nooit is geweest?
2: Heel gemoedelijk. Het is vooral een ouder publiek, hè, dat mogen we wel zeggen. En het gaat er heel gemoedelijk aan toe. We hebben ondertussen een sterke community ook. Heel veel mensen die elkaar kennen. Veel mensen die elkaar hebben leren kennen op 12 Inch Lovers. Die nu ook altijd samenkomen en zo. Dus,
1: ja.
2: En, maar vooral ja, 30ers, 40ers, 50ers.
1: 50ers, dus, klopt.
2: Ja.
0: Oké, goed. Het is een speciaal jaartje ook voor jullie, hè?
2: Ja, ondertussen zijn we al een jaar 15.
1: 15. We noemen dat een uit de hand gelopen hobby.
2: Ja, dat is best al zo, hè.
1: Ja.
0: Heerlijk, voilà. En nu vandaag hier bij Top 2 gaan we 6 uur lang radio maken met elkaar. Met ook wat calls van de artiesten die mee op de line-up staan. Ja. Maar jullie hebben ook nog wat specialetjes, maar we gaan nog niet te veel verklappen. Eerst muziek.
3: Yes. Top 2 Hekt. 12 Inch Lovers.

0: Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
2: Top 2. We make you move. Top 2 hack.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan.
4: Een liquidatorwind! Wiedermaai kom je net de zak slimmer!
5: Feest!

0: Nee, haakt.
1: Als je ooit graag eens een keertje als DJ zelf wilt spelen op 12 Inch Lovers, dan kom je maar best met je beste vinyl skills. Want het zijn alleen maar de pros. Er staan geen CD's, geen controles. Het is alleen maar het zwarte goud. En dat maakt het festival natuurlijk ook heel erg uniek, hè?
2: Ja, klopt.
1: Zeg, jullie hebben al heel wat namen in de afgelopen 15 jaar gehad die op jullie line-up hebben gestaan. Maar is er zo iemand waar jullie het meest trots op zijn?
3: We zijn...
4: Trots.
3: Al die jongens en meisjes.
4: Trots. Iedereen dat bij ons komt, die doet zijn best natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die een lange clubgeschiedenis hebben of lang in de Belgische scene hebben meegedraaid. Maar bijvoorbeeld Carlos Wellington, dat was een van de enigste internationale namen dat we ooit gehad hebben. En dat was ook, dat is
5: een hele
4: 60 jaar of 62 jaar. Die staat er vol enthousiasme te draaien, brengt heel veel energie mee. Dus, maar eigenlijk zijn we trots op iedereen die de sound kent van ons en die met vinyl kan draaien. Hè.
1: Ja, inderdaad. Dat is dan wel een vereiste voor jullie. Maar hoe beginnen jullie dan bij het opstellen van de line-up?
4: Dat is vooral serieuze werk.
5: dat is inderdaad mijn werk. Ondertussen heb ik een lijst van 15 jaar wie dat er altijd bij ons is of heeft bij ons gedraaid. En ik probeer alle jaren wel wat vernieuwing te zoeken of vernieuwing te brengen en te kijken wie is er al lang niet meer geweest, wie moeten we nog eens boeken. En dat kan gaan van lokaal talent of iemand die een demo doorstuurt waar we zeggen, ah wel, die gaan we deze zomer zetten. Ja. Zo puzzel ik de line-up een beetje bijeen, maar dat is vooral nationaal getint. Het is niet echt internationaal. Buiten de Carlos en Superman Lovers hebben nooit internationale DJ's geboekt.
1: Nee. Dat is wel mooi eigenlijk, hè? Dat er toch wel een lokale verankering zit in
4: die line-up. En we doen dat ook. Er is nog een verschil tussen Alken en Bonaire. In Alken proberen we het vooral Limburgs te houden. Ja. En in Bonaire is het vooral mensen uit de streek rond Bonaire, Mechelen, Antwerpen. Dus, maar het zijn allemaal jongens en meisjes die lang in de Belgische clubs of in de scene hebben gezeten, aangevuld met jong of onbekender talent.
5: Ja.
1: Ja, eigenlijk ben je dan constant heel het jaar lang door bezig met het opstellen van die line-up. Het is niet dat je daar zo vanaf een bepaald moment van begint? Of,
5: Nee, ik begin daar meestal aan. Dan stuur ik een voorstel door, want het moet natuurlijk ook altijd goedgekeurd worden door mijn collega's. En dan wordt er nog wel wat gepuzzeld. En het duurt eigenlijk wel even vooraleer dat we die line-up 100% afgeklokt hebben. Ook dit jaar komt er een nieuwe stage bij, de South. Mogen we dat al vertellen?
1: Maar ja, tuurlijk.
5: Er komt een nieuwe stage bij, de Southside Stage. Dat is ook een heel andere soort genre van muziek.
4: Meer techno.
5: Waar ik dan ook niet echt in thuis ben, maar dat ik ook toch ook moet gaan zoeken van wat waren de namen vroeger op I Love Techno of in Gent. En dan begin ik zo wat te zoeken en op te zoeken. En dan komen we uit bij heel wat leuke namen natuurlijk.
4: Ja. Okay. We hebben Pierre van Fuse, Jan van Wiese.
5: Flashback Force, Glenn, Massimo Girardi, Iris Menza. Dus we besteden ook wel aandacht aan vrouwelijke DJ's. Ja. Dat is nog moeilijker.
1: Ja, dat is inderdaad niet heel makkelijk om te vinden. Hè?
4: Jammer genoeg niet. Nee.
5: Vrouwelijke vinyl DJ's is heel moeilijk.
1: Ah. Ja, maar jullie weten er toch wel een paar kunnen vinden en ze staan op de line-up.
5: Ja.
4: Voilà.
1: Maar een mooie line-up dat jullie weer hebben samengesteld ligt volledig vast al voor zowel Alken als in Bonaire.
4: Ja.
1: Wat zijn zo wat de highlights of sets waar jullie het meest naar uitkijken?
4: Goh. Ja, en Peter Lus bijvoorbeeld, die draait ook altijd top bij ons. Een paar keer, dat is altijd knallen. En ik ben ook wel echt benieuwd naar bijvoorbeeld de Pierre.
5: Ja. Jan van Biezen bijvoorbeeld. Ja.
1: Die gaan lekker diep gaan. Hè.
4: Ja.
5: Dat mag op die stage, dat is de bedoeling.
4: Die heeft vrij spel, die mag doen wat hij wilt. Daniel Bovee ook, dat is ook altijd heel leuk als hij draait. Dus ja, verschillende mensen. Ook die twee Nederlanders, Proof Safari
5: en Pieter Lepelaars, dat zijn de DJ's die ook Pixel Club hebben in Eindhoven. Ja. Het concept Pixel.
1: Ja, die Daniel Bovee, daar hebben we zelfs nog een setje dat we gaan uitzenden. Maar ik wil heel graag nog eens luisteren naar die Peter Lutz, Scared of Yourself. Goed. Merci, Babbe.
0: Top 2 haakt. 12 Inch Lovers.

0: Headlines. Goedemorgen. De sociale rechten van honderdduizenden Belgen zijn in gevaar. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut. Volgens hen hebben de maatregelen van de regering De Wever een grote impact op de werkomstandigheden, het pensioen en de toegang tot gezondheidszorg van vele Belgen. Het gaat dan om sociaal-economische hervormingen zoals de beperking van de werkloosheid in de tijd en de pensioenhervorming. Het Mensenrechteninstituut vraagt om meer rekening te houden met de opgetelde impact van verschillende maatregelen en zegt ook dat sociale rechten mensenrechten zijn. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld tot 4 jaar cel. Marius Borg Høiby kreeg die straf voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting sprak de rechtbank in Oslo Høiby vrij. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding betalen van zo'n 60.000 euro. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van zo'n 8 jaar, maar het is dus 4 jaar geworden. En wie vandaag een vlucht wil nemen van op Brussels Airport, vertrekt maar beter wat vroeger. Want door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies en bij de boarding. Zo'n 15 vluchten vertrekken met 1 uur tot 2 uur vertraging van op Zaventem. Onder meer die van TUI, Ryanair en British Airways. Want zij werken samen met Avia Partner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met ook kans op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en halen we temperaturen tot 26 graden.
1: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lovers.

0: Top 2 Hard.
1: 6 uur lang nemen ze hier de radio over. De mannen van het vinylfestival 12 Inch Lovers. Zometeen gaan we nog over naar een setje van Age of Love Sound System. Zijn het al mensen die meerdere keren op jullie festival zijn gepasseerd?
2: Ja.
3: Ja. We hebben maar apart ook, hè?
2: Apart ook. Reddy samen met Lady Lynn.
3: Ja, dat was ook fantastisch.
2: We hebben Fifi ook al apart gehad.
3: Fifi apart.
2: En samen zijn ze Age of Love Sound System.
3: En die hebben we al 1 keer in Alken gehad, ja. En nu staan ze in Bonaire.
2: Bonaire.
1: Oké, heel fijn. Ja, je hebt gezegd, inderdaad komen ze wel eens een paar keer meerdere DJ's die de revue passeren. Jullie werken ook wel, residents mag ik niet noemen, maar jullie hebben wel toch wel zo'n paar vaste keys en vaste waardes.
3: Ja, dat klopt. Door de jaren heen zijn we zo'n paar mensen waar we echt op kunnen rekenen, die echt waar we van weten, die ons publiek ook heel leuk vindt. En dat is onder andere Glenn, DJ Glenn, vroeger in Bacardi's gedraaid.
2: Ja.
3: Stu, dat is een van onze DJ Contest finalisten van enkele jaren geleden, die is eruit gekomen, dus passeert regelmatig.
2: We hebben jong talent.
3: Funky Louis.
2: Dus,
1: zeer jong, hè?
2: Ja, heeft pas een rijbewijs. Heerlijk. Ja.
1: Eerst met de platen draaien, dan leren rijden. Voilà, opzij.
3: Door zijn vader ingelepeld gekregen.
2: Ja.
3: Hè?
2: Ja.
3: Dus zijn vader herstelt de platenspelers, dus voilà. En die staat nu ook bij ons al af en toe. Dus,
1: mag zeggen dat het absoluut geen TikTok-DJ's zijn, maar het zijn echt allemaal DJ's pure song die
3: ja, de meeste ervan die haten social media.
1: eventjes over het thema ook, want jullie werken per jaar ook met thema. En het is één thema ook voor de 2 edities, zowel in Alken als in Bonheide. Ja. En dat is...
3: Universal Love.
1: Wow.
3: En de naam komt altijd van een classic, van een plaat van vroeger. Mm-hmm. En in dit geval is dat Universal Love van Natural Born Grooves.
2: Ja.
3: En Universal Love, gewoon dat heel tumultueuze tijden zijn. Mm-hmm. Dat we allemaal een beetje meer liefde nodig hebben.
1: Dus er gaan zot veel hartjes te spotten zijn op beide edities.
2: Grote en klein.
3: Ja.
1: Maar we verklappen nog niet te veel.
3: Nee.
1: Veel hartjes, Universal Love. Over love gesproken, ik heb ook nog een setje van Age of Love, Sound System. En die kunnen we dit jaar ook weer spotten op de line-up bij jullie, hè?
3: Ja, die staan in Bonaire op zondag, klopt. Ja, dat zijn 2 toppers bij elkaar, hè. Die set van in Alken was ook...
2: En die hebben alle 2, denk ik, 70, 80 jaar ervaring samen.
3: Ja, was dat al geen 100 jaar? Ja.
1: We gaan nu luisteren naar meer dan 100 jaar ervaring van Age of Love Sound System.
0: Top 2 Hard. 12 Inch Lovers.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
5: Top 2 haakt.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hallo, Key to Party. Kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
6: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sela and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
10: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
11: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: 2 hart.
1: Heel de zomer lang hacken we verschillende festivals hier op Top 2. En nu kijken we volop uit naar niet één editie, maar gewoon twee edities. Eentje in Alken en eentje in Bonheide. Met hopelijk beide heel veel zon, geen regen, naar het vinylfestival van België, 12 Inch Lovers. Ja, jongens, ik ben zelf van Limburg. Het oorspronkelijke festival, allee, hoe dat ik het ken, is het inderdaad in Alken en in Hasselt al een paar keer geweest. Maar ondertussen zijn jullie ook al uitgebreid richting, richting Bonheide.
2: Mechelse, ja.
3: Ja.
2: En dat is mijn schuld.
1: Jij bent van die kant? Nee,
2: ik ben van die kant.
1: Ah ja, voilà. Ja.
2: Okay. Ik woon al 13 jaar in Limburg, maar ik ben oorspronkelijk van Waarloos, van Duffel. En dat is eigenlijk, en wij zijn op zoek gegaan naar een... 5 jaar geleden, denk ik, of 4 jaar geleden, naar een locatie in het Mechelse, in het Antwerpse. En op een duur zijn wij in Bonheide terechtgekomen.
1: Ja. Ja.
2: En dat was eigenlijk een succes. Allee, dat is ook mooi gegroeid de laatste jaren. Dus, voilà.
3: Zijn eigen verhaal gecreëerd.
2: Ja, ja.
1: Ja? Maar ja. Het merk, de brand 12 Inch Lovers, is ja, een vast begrip ook of zo. Ik denk dat dat zich ook wel kan uittrekken richting een webshop die dat jullie hebben, de merch die dat jullie doen. Ja, jullie doen van alles eigenlijk. Hè?
2: Ja.
1: Ik insert ook eventjes Donelli, dat is de man van de socials en ook wel wat te maken heeft met de merch. Hè? Want je staat hier ook met een prachtig t-shirt aan.
4: Dankjewel. Ik en Christophe, wij houden ons eigenlijk vooral bezig met het creatieve achter 12 Inch Lovers.
2: Ja.
4: Dus van de socials tot de merchandise enzovoort.
1: Ja. Oké, goed.
2: Donnelly is er de laatste, dat is een sterke kracht mee achter dat verhaal. Dus voilà. En dat brengt ons bij veel mooie ideeën.
1: Ja, het is heel groot aan het worden ook, hè, want jullie hadden ook speciaal een merch voor het jubileumjaar. Hè?
4: Klopt, maar dan gaan we nog even als verrassing houden.
1: Okay. En dat gaan we zien dan in Alken, denk ik.
2: Ja,
4: dat klopt.
1: Zeg, en buiten dan de t-shirts en weet ik veel wat jullie allemaal doen, doen jullie ook iets zot, want jullie hebben eigenlijk allemaal samplers verzameld doorheen de jaren. En ik heb begrepen dat die ook net zijn vers bijgeperst.
2: Ja, dat klopt. Nieuws heeft die allemaal bijgeperst, dus dat is nummer 1 tot en met 10. Hè?
3: Ja.
2: Die waren overal uitverkocht, dus de voorbije jaren. Er was nog heel veel vraag achter. Die zijn bijgeperst en die zijn nu terug allemaal uitverkocht.
1: Ja,
2: dus.
1: Sommige zijn zelfs te vinden voor plus 100 euro op Discogs.
2: Ja.
3: Als je ze allemaal apart wilt kopen op de sampler, zet je veel meer geld.
2: Ja.
3: Beter de sampler kopen.
1: Ah, voilà, met deze. Maar daar staat ook wel één speciaal nummer op, die ik nu ook graag wil spelen. Die heel erg goede plaat van NECA, Shining Star in de Joe Goddard remix.
2: Yes,
1: maar dat is ook de eerste keer dat dat is op vinyl uitgebracht. Dus die gaat echt enorm, enorm goed. Hè?
2: Ja, dat
1: is die duur vinyl dan op
2: Discogs. Ja, dat is sampler 4, dat is onze duurste. Hè?
3: Ja, dat is de meest gezochte.
2: En dat is vooral door die plaat. We hebben op andere samplers nog wel tracks die nooit geen vinyl release hebben gehad. Dus, en dan bij ons voor de eerste keer. Maar die NECA is, dat is een hele exclusieve. Dat klopt.
1: Okay. Die samplers zijn dan ook te koop via de webshop?
2: Yes.
4: Ja.
1: Oké, okay, goed. Dan verwijs ik jullie allemaal graag door naar www.12inchlovers.be.
0: Top 2 Hart. 12 Inch Lovers.

0: Friends.
1: Goedemorgen. Na Frankrijk en Australië gaat nu ook het Verenigd Koninkrijk een sociale mediaverbod invoeren voor kinderen. Brits premier Starmer kondigde aan dat sociale media onder 16 jaar verboden worden. Het gaat om Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Een berichtendienst als WhatsApp blijft wel toegelaten. Volgens Starmer maken sociale media kinderen ongelukkig en zijn ze ontworpen om verslavend te zijn. Hij hoopt dan ook dat het verbod begin volgend jaar van kracht kan gaan. Ons land staat klaar om te helpen bij de heropening van de straat van Hormuz, dat zegt onze buitenlandminister Maxime Prévot. Hij reageert daarmee op het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deel van die deal is de heropening van die belangrijke internationale handelsroute. Officieel hebben Frankrijk en Groot-Brittannië de touwtjes in handen van de internationale missie daar. En dus moet België wachten op hun vraag om hulp in Iran. De hervormingen van onze regering rond werkloosheid, pensioenen en de reïntegratie van langdurig zieken bedreigt de sociale rechten van honderdduizenden mensen. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut dat politici vraagt om meer rekening te houden met de impact van die maatregelen. Want sociale rechten zijn wel degelijk ook mensenrechten, zeggen ze. En dan gaat het over goede werkomstandigheden, een degelijk pensioen, toegang tot de gezondheidszorg en een degelijke huisvesting. De RVA berekende dat dit jaar bijvoorbeeld bijna 200.000 mensen hun werkloosheidsuitkering verliezen. En volgens het RISIF zijn bijna 580.000 mensen langdurig ziek. En dat is een absoluut record. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans ook op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met temperaturen tot 26 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lovers.

0: Top 2 hart.
1: Een festival is ondertussen al zoveel meer dan enkel een DJ, het publiek en wat goedgekoelde dranken. Want er komt zoveel meer bij kijken wat ook enorm belangrijk geworden is. Is ook een plek om eventjes wel wat te zakken, tot rust te komen. Want het is een marathon en geen sprint. En dat kan je bij 12 Inch Lovers ook eventjes uitblazen, bijvoorbeeld bij de Promised Land.
2: Ja, klopt. Klopt. Onze Promised Land, dat is dat kun je pingpong doen, dat kun je...
3: Dat staat van alles. Pingpong, kikkeren, je kunt aan de hangmat gaan liggen, je kunt daar uw baard laten scheren, je kunt u daar laten masseren.
2: Tattoo laten zetten.
3: Je kunt tattoo laten zetten.
2: Ja, ja. En vinyl shops. Er zijn vinyl shops, heel belangrijk.
3: Ja.
1: Maar er staat ook een kleine programmatie, hè?
2: Ja, klopt. Ja. We hebben daar ook DJ's want gezet. Sinds vorig jaar is dat ook wel een ding geworden. Dat was ook het feest, een beetje in het feest. Hè. De jongens van Zwarte Liefdes en jongens, dat is een collectief van Amsterdam. En ja, die spelen. En dat is ook de muziek dat we daar willen. Funk, R&B, disco, 70 jaar, 80, 90. Allemaal met vinyl natuurlijk ook. En dat brengt een hele gemoedelijke sfeer. Als je wilt dansen, kunnen daar dansen. Een cocktail in de hand, voilà.
3: Ja.
1: Zet het aantal decibellen daar wel iets stiller dan? Of is het wel...
2: Vorig jaar toch niet?
1: Okay.
2: Allee, hè?
3: Het is wel een kleinere set.
2: Het is een kleine stage, dus, ja.
3: Dat is wel een heel gezellige area.
2: Ja, ja.
1: Oké, de Promised Land gaat zeker uitchecken dan. Maar ook nieuw. Een volledig nieuwe stage. Hè. Een beetje lichtelijk geïnspireerd door Dave Clark.
2: Ja, al onze stages hebben eigenlijk nu de naam gekregen van een plaat van vroeger. Dus Strings of Life is onze main stage. Promised Land, dat is van Juice Smooth natuurlijk. En onze Southside, dat is tussen de bomen. Dat is van Dave Clark natuurlijk. En dat is ook de muziek naar waar de plaat is, allez, dus de stage is genoemd. Is, en in het geval van Southside is dat dus meer techno-minded house, deep house, minimal meer, die slag zo meer.
1: Ja, ja, we hebben daar ook al mooie namen gezet ook. Hè?
2: Ja, dat vind ik wel. Jan van Biezen.
3: Pierre van de Fuse,
2: Flashback Force,
3: Massimo Girardi,
2: Deltano, Iris Menza,
3: Chicago Habit.
2: Ja. Ja. Allemaal meer underground namen, hè, DJ Glenn ook bijvoorbeld.
3: Deltano.
2: En die wat harder kunnen, steviger.
3: Ja.
2: En ook naar het jongere publiek toe komt dat zeker uitchecken, want het is een techno. Het is wat er alles op gebouwd is van 20, 30 jaar geleden.
1: Ja.
2: Dus, het is een prachtige locatie. Hè. We zijn er vorige week nog geweest tussen de bomen daar.
1: Ja, Among the Trees area is het dan ook wel
2: uit. Dat is echt brand new dit jaar. En dat is wel enkel in Alken, dat wil ik er even bij zeggen. In Bonheide hebben we daar nog geen vergunning voor gekregen.
1: Dat komt nog wel.
2: Wie weet komt dat ooit.
3: En nog een grappige anekdote. We waren vorige week op ons terrein. En we gingen naar de Southside kijken, waar we al een half jaar hadden ingeprogrammeerd van hier gaat hem komen. En vorige week donderdag hebben we beslist, we gaan hem hier niet doen, maar we gaan hem aan de andere kant doen.
1: Dus,
2: het is iets nog toffer, het is nog mooier.
1: Zijn jullie trouwens al begonnen met de opbouw?
2: Nee, dat is...
3: Begin juli.
1: Hoe lang krijgen jullie? Een week?
3: Een week.
1: Ja, goed.
2: Dikke week, ja.
1: Alright, ik heb een heel toepasselijke plaat klaarstaan. Dave Clark, dus houdt uit. Wat denken we?
2: Mooi, die blauwe.
0: Top 2 gaat. 12 Inch Lovers.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: festiloco.be. Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
1: Top 2. We make you move. Top 2 hacked. 12 Inch Lovers.

0: You fucking dog. Raising all this commotion. Mom says, I got to take your ass to the back.
1: Top 2 hacked.
2: Als je nu al eventjes aan het luisteren bent en fan bent van wat je hoort, dan moet je misschien toch maar eens overwegen om af te zakken naar Alke of Bonheide, naar 12 Inch Lovers. En ja, zeg, eigenlijk dikke proficiat, hè, want het is feest.
3: Ja, ja, klopt.
2: 15 jaar zat er al op de teller, dus ja.
4: Ongelooflijk.
2: En bij zo'n jubileum denk ik dat er toch nog wel een paar specialetjes bij horen.
4: Ja, we zijn met van alles bezig, hè. Ja. Om ons 15 jaar in de verf te zetten, maar ook om onze toekomst, om er nog 15 jaar te kunnen bijdoen. Hè.
2: Mm-hmm. Ja, zijn dat de goals? Toch 15?
4: God, toch langer? Nee, dan ben ik niet. Wat ben ik niet?
3: Het kan.
4: Ja.
2: Jullie gaan iets speciaals doen, wat eigenlijk niet heel veel te maken heeft met het feest zelf. Want jullie gaan een run organiseren.
3: Ja, wij organiseren een sportieve run. Voor, ja, we wouden ook eens iets anders proberen. En we zagen dat...
4: Ja, veel van onze bezoekers zijn sportieve mensen ook. Mensen. Die gaan ook veel lopen. Dus wij gaan een 12 Inch Lovers Festival Run doen in Alken op 27 september. En je hebt dus een 12 kilometer, ja. Dus van de 12 inch, een 7 kilometer.
2: Van de 7 inch.
4: En een kids run.
3: Van een kilometer. De one inch.
2: Ja. Oké, fijn, tof. Dat zijn heel leuke plannen. En ook speciaal, voor die 15 jaar gaat er ook wel iets speciaal gebeuren. Een nieuwe extra editie.
3: Ja, we hebben in het najaar een jubileumeditie. Onze 15 jaar. We zijn daar volop mee bezig. Maar,
4: in de tintuur, onze homebase eigenlijk. Ja. Hè, waar we al jarenlang onze indoor doen. En dat is eigenlijk een prachtige zaal. Heel uniek in Limburg en in Vlaanderen, zal ik zelfs zeggen. Want dat is eigenlijk heel typisch Limburgs, die tintschuren. En daar gaan we dus voor 2 dagen feest vieren. Ja. Voor al 15 jaar.
2: Weet je al op welke 2 dagen dat gaan zijn?
4: Hebben we dat nog niet gezegd? Nee, 7 en 8 november.
2: Voilà, bij deze in primeur. Ja, bij feest hoort natuurlijk ook wel af en toe een klein drankje. Jullie hebben ook een eigen vodka spirit op de markt laten brengen eigenlijk.
4: Klopt. Hè? Ja, dat is onze Black 12. Hè? Dus een zwarte vodka, een zwarte spirit vodka.
3: Het zwarte goud.
4: Het zwarte goud. Hè? Dus, en die kunnen wel al drinken op onze evenementen. Dus sinds onze indoor van 2 maand geleden was hij al te koop. En op de outdoors gaat dat ook zo zijn. En dan binnenkort ook in onze webshop. Ja.
2: En
4: dan alleen.
2: En Black 12?
3: Ja, dat is de naam. Ja.
4: Dat is de naam.
2: Oké, wauw. En hoe proeft hij eigenlijk?
4: Heel lekker. Beetje fruitig, hè?
3: Ja, ja? Het is een fruitige vodka. Gebaseerd op blauwe bessen, van alle soorten bessen.
4: Ja, het is heel lekker. En het is ook een Limburgse vodka.
2: Makelij.
3: Ja, Limburgse makelij. Ja.
2: Oké, goed, daar kijken we naar uit. We gaan luisteren naar Mr. Gorgeous Smoke City, ook een track die te vinden is op jullie sample. We gaan die 15 jaar ook gewoon hier nog wat verder vieren op de radio.
4: Goed idee.
1: Top 2 hacked. 12 Inch Lovers.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Als je diesel wilt tanken, dan wacht je best nog tot morgen. Want dan betaal je ruim 8 eurocent minder voor een liter diesel aan de pomp. De maximumprijs duikt voor het eerst onder de 2 euro tot 1,98 euro. En dat is toch al meer dan 3 maanden geleden. Ook stookolie wordt morgen goedkoper. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat iets meer dan 1 euro per liter. En ook dat is van maart dit jaar geleden. Meer dan 350.000 mensen in ons land zullen tegen 2050 dementie hebben. Opvallend meer dan nu, bewijzen nieuwe cijfers van de Europese Alzheimer Liga. Vorig jaar leefden zo'n 215.000 Belgen met dementie. Specialisten verwachten de grootste groei in Vlaanderen. De oorzaak van die algemene stijging ligt voor de hand. Er zijn steeds meer oudere mensen. En daarom vraagt het expertisecentrum Dementie in Vlaanderen om te blijven investeren in ondersteuning en tijdige opsporing. En de Belgische douane heeft vorige week al meer dan 1000 namaaktruitjes van de Rode Duivels onderschept. Meestal gaat het om grote dozen die op onze luchthavens aankomen, vooral op de luchthaven van Luik. Er komen dagelijks meer dan 5 miljoen pakjes binnen, dus het werkelijke cijfer namaakshirts ligt waarschijnlijk nog wat hoger. Vanavond komen de Rode Duivels trouwens voor het eerst in actie op het WK, in hun echte shirts. Om 9 uur nemen ze het op tegen Egypte. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw met wolken, met kans ook op een bui. Daarna wordt het wel droger en zonniger, met maximaal tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af, met temperaturen dan tot 26 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lovers.

0: 12-inch lovers neemt 6 uur lang hier de radio over. Met nog altijd in de studio Christophe en Cele. Nog altijd ongoing, having fun?
1: Yes. Het is hier vrij warm, maar gaan we het nog wel even uit.
0: Laten we hopen dat het in Alken en Bonaire even warm gaat zijn.
1: Graag.
0: Je hebt wel al een goede edities gehad, hè, qua weer.
1: Ja, in Alken is het altijd mooi weer geweest. In Bonaire
2: en Bonaire in de stad.
1: Is altijd, of toch tijdens de opbouw. Tijdens de feesten zelf was... Ja, nee, het eerste jaar heeft het geregend tot 6 uur.
2: Dat hebben we uitgeregend.
0: Maar jullie zijn wel voorzien, hè? Jullie hebben ook tenten.
1: Ja, we hebben altijd standaard een grote overkapping staan.
2: Ja.
0: Ja. Dus. Zeg, misschien dat je eventjes hebben over de mobiliteit. Hoe geraken de mensen daar? Is er veel parking?
2: Er is in Alken heel veel parking. Er is heel veel parking in Bonaire.
1: Ja.
2: We merken wel dat in Bonaire de mensen meer met de fiets komen dan in Alken.
1: Dat is echt...
2: In Alken komen ze meer met de taxi, heb ik de indruk. Bonaire is
1: Dat is straf, want Limburg is eigenlijk het fietsparadijs.
0: Ja. In Bonaire komen ze met de fiets.
1: Daar worden ze echt veel meer met de fiets. Dan moeten wij elk jaar de fietsparking groter maken.
2: Ja.
0: Oké, maar dat is wel een mooie, goede tendens.
2: Nog een paar jaar is groter dan de autopark.
1: Ja.
0: En wat ik ook heel mooi vind, jullie hebben ooit al eens een keer bussen ingelegd, ook omdat jullie inderdaad qua Alken, en daar spreek je heel de Limburg-community mee aan, maar dan richting Bonheide. En ik heb dan dus gehoord van mensen die dan naar daar gaan van, ja jongens, wij leggen gewoon zelf lekker bussen in. Dat is toch iets heel mooi vanuit de community, dat ze zelf zo van die dingen organiseren.
1: Absoluut, daar zijn wij heel blij om. En ik hoor dat wekelijks van, ja, we hebben een bus met 20 man ingelegd, team. En dat is kei tof, dat ze die moeite doen. En natuurlijk is dat voor hun ook wel heel gemakkelijk. Ze moeten zelf nog niks zien. Ze kunnen een pintje drinken en voilà. Ze worden thuis veilig afgezet.
0: Heerlijk. Ja. Zo moet dat. Don't drink and drive.
1: Dat zijn allemaal 30ers, 40ers. Die houden van comfort. Dus die doen dat
2: comfort is zeer belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, want tot hoe laat duurt het eigenlijk het festival?
2: 11 uur.
1: Tot 11 uur. Want...
0: Beide?
2: Ja.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Okay.
1: Dat doen we echt stipt om de buren ook te vrijwaren. Maar ook al die oudjes moeten op tijd in hun bed. Hè.
0: Ja, want zien jullie veel mensen die 2 dagen gaan effectief? Of is het echt wel vaak dat ze 1 dag komen en dan dat jullie een heel andere doelpubliek hebben toch wel op de andere dag?
2: We hebben een deel combi's.
1: Ja. Maar dat is een minderheid.
2: De meeste komen ofwel zaterdags of zondag. Mensen die maandags moeten werken, die komen zaterdags.
0: Ja.
2: Mensen die verlof hebben, die komen eerder zondags.
0: Oké. Goed. Ik heb hier nog een set ook klaarstaan van Daniel Bovy. Waarom hebben jullie net die set eruit gepikt?
1: Ja, ik vind Danny ten eerste al een hele goede DJ, vinyl DJ. En ten tweede is dat een van de strafste producers dat ons België landt. Want veel mensen gaan hem ook niet kennen, maar hij heeft echt verschillende classics op zijn naam staan.
2: Danny
1: onder verschillende aliasen. Hè, dus.
2: Danny is de man bijvoorbeeld achter The Moon, Blow the Speakers.
1: Ja.
2: Danny is de man achter Darik.
1: Ja.
2: Van vroeger, samen met Patrick Bruindonks.
1: Ja.
2: Cubic 22.
1: Ja, en op Defected heeft hem ook een van de grootste releases gehad. Dus, heel straffe gast.
2: Ja.
1: Heel straf producer en gewoon...
2: En ook 100% Belgisch.
1: Ja.
0: En zaterdag vooral te spotten op jullie festival in Alken voor de hoeveelste keer?
1: De derde keer nu.
0: Oké, goed.
1: Indoor, Herkenrode, Bonaire en nu in Alken.
0: Alright, we gaan dan nu naar luisteren naar Daniel Bovy.
3: Top 2 haakt. 12-inch lovers.

Hagdur, 12 Inch Lovers.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sele en Mo.

0: tickets en info 12inchlovers.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Ik raag dan niet om u, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hoses, Aftrux en Locristi.
3: Gooses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist zien, wij.
3: www.gooseshaftrucks.be. Hola, er zijn al een nieuw elektrisch transpalet voor €995.
4: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
3: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
7: We make your move. Top 2 haakt. 12 inch lovers.

0: Top 2 haakt.
1: Op 11 en op 12 juli is het te doen in Alken. En op 1 en 2 augustus, dat is het feest in Bonheide met 12-inch lovers. Hoe gaat het bij de ticketsale eigenlijk, jongens?
2: Ja, goed hè.
3: Heel goed. We zitten op schema.
2: Bonheide is zelfs zaterdag is nu uitverkocht. Dat is sneller dan vorig jaar. Dus we mogen zeker niet klagen.
1: De tickets die zijn gewoon te koop via jullie website.
2: Ja, 12inchlovers.be. En dan kun je kiezen tussen Alken en Bonaire. En voilà, zo worden dan doorgestuurd.
1: Maar als je nu goed oplet, dan kan je hier gewoon tickets winnen. Want de mannen van 12inch Lovers die zijn nu eenmaal zo vrijgevig. Want jullie hebben nog wat tickets weg te geven voor de zondag in Alken. En dan moet je nu eventjes heel goed opletten. Want we hebben daar natuurlijk een wedstrijdvraagje aan gekoppeld. En de wedstrijdvraag die is...
3: In welk jaar vond onze eerste editie van 12-inch Lovers plaats? Dus met andere woorden, in welk jaar hebben wij 12-inch Lovers opgericht?
2: Ja.
1: We hebben al een paar keer getipt en gehint. Je mag nu het juiste antwoord sturen in de Top Radio PE-app. En om misschien nog een kleine tip te geven, deze classic is ook van dat jaar.
0: Top 2 haakt. 12-inch Lovers.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK-namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze rode duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en je kan ze vooral herkennen aan de opvallend lage prijs. Voor een neptruitje betaal je slechts tientallen euro's, terwijl je tot 100 euro betaalt voor een officieel truitje. In Brussel zijn 11 verdachten opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. De bende zou wagens gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs te transporteren tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Ook mensen uit Brussel speelden daarbij een belangrijke rol. Bij de huiszoekingen werden ook luxe goederen en 60.000 euro cashgeld in beslag genomen. En de Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Dat is nog geen 24 uur geleden, raakten beide landen het eens over het raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden. Het is bewolkt, maar meestal droog met maximaal tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. Donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lovers.

0: 12 Inch Lovers is nog steeds onze zender aan het hekken hier met belachelijk goede muziek en sets. Het is een heel mooi zotfestival. Het is heel erg uniek en dat voel je in alles. De merch die wordt met heel veel liefde en trots gedragen. Het gaat zelfs ook internationaal. Maar dat benadrukt ook wel eens hoe groot 12 Inch Lovers aan het worden is buiten alleen het festival en de muziek dat jullie doen. Hè?
1: Dat klopt.
2: Ja, het is... Het is zoals we in het begin zeiden, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Maar we vinden veel weerklank stilaan in het buitenland ook. Al die video's dat wij op social media zetten, daar wordt heel veel op gereageerd in het buitenland.
3: Van ook onze samplers die wereldwijd
2: onze samplers zijn te koop tot in Mexico zelfs, hebben we al gezien. Het is met vinyl en die nostalgie er rond raakte gewoon heel veel mensen. Dat is gewoon zo. Omdat er online ook heel veel... Zullen het maar zeggen, fake DJ's zijn dat is zo onze tegengolf, onze tegenbeweging. Maar wij doen dat gewoon vanuit een buikgevoel. Hè. Dat is niet om per se dat te willen doen. Het is gewoon ons verhaal al 15 jaar
0: lang. En het gaat ook wel verder dan enkel wat t-shirts en patches bedrukken. Want jullie hebben ook bijvoorbeeld ook een collab samen met Ortofon, waarin jullie gepersonaliseerde naalden hebben.
2: Ja, dat nieuws hebben we onlangs ontvangen. Hè.
3: Ja.
0: Zot, dat is crazy.
3: Ortofon wil voor ons gepersonaliseerde 12-inch lovers naalden maken.
2: Dus dat is vrij uniek voor ons, voor België zelfs. Dus dat ons logo mee op zo'n naalden komt. En die komen dan ook te kopen in beperkte oplagen, dacht ik.
3: Ja.
2: Ortofon is Deens, als ik me niet vergis.
3: Ja, Kopenhagen.
2: Ja, Kopenhagen. Dus dat is heel tof.
0: Ze doet dat niet met iedereen, maar dan doet ze het toch al met jou.
2: Ja, Bob Sinclair en Karel Cox hebben dat al gedaan. En nu, wij horen daar ook bij. Ja. Dat ik...
0: En dan ook niet enkel Ortofon, maar ook iets met Technics dat jullie te maken hebben.
2: Ja, Technics is natuurlijk de core van alles wat we doen. En daar hebben we sinds vorig jaar ook een partnership mee. We hebben bijvoorbeeld op ADE gedraaid, samen met Technics in Amsterdam afgelopen winter. We hebben er plaats de spelers van je gekregen en er staan nog wat dingen op til. Dus,
0: dat is alweer heel fysieke dingen, maar anderzijds zijn jullie bezig met iets wat ook wel, vind ik, best uniek is, want jullie zijn bezig met het starten van een DJ-school. Een vinyl-only DJ-school. Ja. Want die zijn er ook niet heel veel te bespeuren in België of in Vlaanderen.
3: Ik denk het niet. Je hebt de Tomorrowland Academy en zo, maar dat is allemaal digitaal. Maar echt met vinyl denk ik niet dat er al een opleiding of een cursus in België is. En wij krijgen heel veel vragen, dus wij willen dat vanaf de toekomst ook wel gaan aanbieden.
2: Dat
3: naar
2: zit
3: de
2: voor
3: mensen.
2: Het najaar, being volgend jaar.
3: Ja.
2: Maar dat zit wel in de pipeline.
3: Ja.
2: En dat is ook met de bedoeling van mensen aan te trekken die we dan later ook op evenementen van ons kunnen zetten. Dus die wel echt een parcours geven van het is niet zomaar even met vinyl leren draaien en je tikt uw plan. Allee,
3: dus, het hele parcours wat die afleggen, ook naar social media toe, begeleiding, naar een eerste boeking. Het is niet alleen het leren draaien, maar het is ook hetgene wat erbij komt kijken van hoe moet ik mij voorbereiden voor mijn eerste set en zo.
0: Heel mooi. Echt petje af wat jullie allemaal doen. Ik volg jullie ook al iets langer en ik heb de socials ook al wel gezien en gespot. Wat jullie daar allemaal doen, zoals bijvoorbeeld verschillende plaatvoorstellingen, maar zijn ook actief bijvoorbeeld op SoundCloud. Daar staan heel veel sets ook terug te vinden vanop 12 Inch. Hè?
2: Ja, klopt.
3: Alle sets worden opgenomen en die worden dan van iedereen achteraf mooi op SoundCloud.
2: En sommige sets zijn ook gecapteerd en die staan op YouTube. Dan zie je de volledige video van op de outdoors of de indoors ook. Hè.
0: Heel mooi gedaan. Als je dat nog niet gedaan hebt, go check it out. En straks dan bellen we met iemand van op de line-up.
4: Oh, it's fast. Can you slow it down a little bit? Okay. I could use a little more rhythm. Knock a little louder, sugar. Yeah, that's really bad. Nothing's changed, nothing's changed, nothing's changed. But it-

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
5: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
2: Modu van.
6: Gelijk wie dat er wint, wie er mooie kabinetten zak slimmer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Top 2. Top 2 Hacked. 12 Inch Lovers.

0: Christophe en Cele, jullie zijn al vast waardes op 12 Inch Lovers. Organisatoren, maar ook gewoon top-dj's. Straks gaan we ook nog luisteren naar een setje van jullie twee. Maar verder vullen jullie ook een beetje de line-up op met mensen die jullie ook al langer kennen, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja, dat gebeurt een beetje vanzelf natuurlijk, ja. Omdat veel van die dj's die met vinyl draaien al wat ouder zijn en die ook vroeger in de clubs hebben gedraaid, waar wij ook gedraaid hebben.
1: Ja. Ja. Eigenlijk ja, allemaal oude vrienden, collega's, om het zo te zeggen.
0: En we hebben zo'n oude vriend aan de lijn. Dag Nico Morado.
3: Hey.
0: Hoe gaat ie daar?
3: Het gaat supergoed hier. Volle voorbereiding van het zomerseizoen. Plus net met een nieuwe studio afgewerkt. En net in de eindfase van een nieuw album dat eraan komt in september.
2: Aha. Weer hard aan het werk.
1: Ja. Zo kennen we hem.
0: Zeg, ik heb begrepen dat het ook de eerste keer gaat worden dat je op 12 Inch Lovers gaat spelen. Dus het gaat een vinyl setje worden voor jou. Hoe lang is dat geleden?
3: Dat is exact. Nee, ik kan er eigenlijk geen exacte datum zeggen, maar dat zal wel minstens 15 jaar geleden geweest zijn dat ik nog eens echt een volledige vinyl set heb gedraaid.
2: Maar het grappige was, Nico, jij hebt op de Krenkhoven ook al gedraaid in Bonijden, hè? En ja, dat was ook nog een vinyl set, geloof ik, hè? Of lang
3: dat is helemaal juist. En dat was echt, maar dat was dan zelfs meer een, was dat voor 200 man, een privéfeest, dacht ik, 20 jaar geleden. Dus voilà. Dat is echt onder onze leeftijd.
0: Ja. Nico, is dat dan met klamme handjes ook dat je terug gaat spelen?
3: Heel eerlijk, nee. Want 3 weken geleden was ik in Zürich. En ik was uitgenodigd nog bij een in een privéclub. En die had daar nog technics plaatsspelers staan. En zijn hele collectie. En ik heb daar even terug de vinyl eruit genomen. En ja, dat is echt zoals mijn fiets.
2: Verleerde niet.
3: Als je ooit echt goed het gekund, dan zouden we dat niet mogen verleren. En dat was ook niet. Dat was echt heel plezant zelfs. Ja.
0: Oké, de mannen staan hier al met een gerusthalig.
2: Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Nico heeft jarenlang in Illusion beneden ook het mooie weer gemaakt. Dus voilà.
0: Nico, heb je
2: en boven in de level.
0: Heb je al een idee welke platen je allemaal gaat meenemen? Of gaat dat dan pas een selectie worden?
3: Alwel, ik ga nog wel even mijn huiswerkje nog eens opnieuw moeten doen. Maar ik ga ook heel eerlijk zijn. Ik heb deze morgen ook al eventjes nog eens mijn vinylkoffers open gedaan. En dan was ik wel inderdaad, ik had zoiets van, wow, fuck, ja, dan deze en een deze.
2: Ja, dat is altijd, ja, als je dat dan nog eens terug bovenhaalt, ja.
3: En eigenlijk, een uur en een half of dicht of 2 uur is zelfs veel te kort, want ik zal dus echt 15 uur aan een stuk kunnen blijven gaan. Maar als ik me nog goed kan herinneren, echt, en dan meen ik ben vroeger een trance-dj geweest. En nu was ik aan het twijfelen, wat ga ik nu doen van de zomer? Gaat meer trance gericht zijn of iets meer naar de level? Of zo echt zo meer de ochtenden van in Illusion van in de tijd?
2: Een goede mix, Nico.
3: Ja, het zal zoiets worden. Dus een Chris Raven, I Know You Love Me Too. Een Deepish Mode, Only When I Lose Myself.
2: Voilà.
3: Gigi D'Agostino, La Passion.
2: Amai, zoals dat. Dat was niet dat ik al te draaien.
3: Ja, absoluut. De Dina, sowieso.

0: Ik heb hem niet mee.
1: iMusic, dat speelde Nico ook altijd. iMusic.
2: Nietary Harris?
0: Ja,
2: dat was ook zo'n
1: Nico plaat.
2: Ja, je kent ze. Alwel, kijk, dat zijn de platen waar ik echt wild van word. En in een tijd ook waar het volk voor kwam. Ja. En dat vind ik tof, dat we dat nog eens gaan kunnen beleven. Dat is waar.
3: Nico, het is misschien al wel even geleden dat hij dan met vinyl hebt gedraaid, een full-on vinyl set. Maar je hebt wel iets toch nog wel speciaal met vinyl. Want vorig jaar heb jij op een festival live jouw plaat laten drukken. En dan ook nog live getekend. En in september komt dan jouw nieuwe plaat uit en die gaat dan ook weer op vinyl verschijnen. Dus het zit er wel in je bakken in, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. En ik vind dat heeft nog altijd uiteraard een hele leuke charme. En een warmte en een kleur. Dus ik kan dat eigenlijk alleen maar toejuichen in deze digitale tijden. Dus chapeau voor de boys dat ze hun daar zo hebben gesmeten op dingetje. En dat ze dat blijven volhouden. En
1: merci, dank u.
2: Uiteindelijk denk ik wel dat heel de zaak ten goede komt. En dat doet mij nu wel ook beseffen dat ik dat ook wel echt mis. En het goede aan de zaak is, vroeger kwam niet alles uit omdat je een investering moest maken als je een plaat liet drukken. Ja. Dat moest echt van goede kwaliteit zijn. In deze digitale tijden, spijtig genoeg, worden wij met een overflow van muziek gebombardeerd.
0: Dat is beperkt, hè, de muziek.
2: Waardoor de kwaliteit niet zo gegarandeerd blijft. En dat je harder moet zoeken om iets te vinden. Ten einde dat je vroeger ging naar de platenwinkel elke donderdag. En daar kreeg je pakketje en dan had ik al 50% raak. Want dat was kwaliteit. Plus de winkelier.
0: Je ging toch ook altijd naar de WIF, hè, in Mechelen? Niet?
2: Absoluut. Ja, dat was een van de winkels.
0: We hebben elkaar wel gezien. Okay.
3: Heerlijk. Yes. Nico,
2: dus
3: zeg maar. Oh nee, sorry. Ik wil je al bedanken, maar zeg maar.
2: Nee. Ik wil maar gewoon zeggen dat uiteindelijk op vinyl is veel kwaliteit uitgekomen. En het is goed dat we die kwaliteit op 12 inch lovers gaan kunnen brengen.
3: Ah, wel.
2: Sowieso.
3: Ik denk dat ik en zowel de mannen er heel erg hard naar uitkijken.
0: Absoluut.
3: Dikke merci, Nico, dat we jou mochten bellen. Jij speelt de zondag in Bonheide. Je hebt twee nieuwe platen, Ondana en Yuna Love. Maar we gaan eens luisteren naar een iets oudere Solaris van jou. Merci, hè.
2: Goeie idee.
3: Salutjes.
2: Dank je.
4: 12 inch lovers.

0: headlines.
1: Goedemiddag. Er komt toch nog een assiseproces rond de aanslag op de Zweedse voetbalfans in Brussel. De terreuraanslag op de twee Zweedse voetbalsupporters gebeurde bijna 3 jaar geleden. Maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft het dossier toch nog doorverwijzen naar assise. Dat is best opvallend, want de schutter zelf, een man van 45, werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen twee verdachten zich moeten verantwoorden, omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Zij worden nu vervolgd voor terrorisme. Ook 3 andere verdachten krijgen nog een correctioneel proces. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze rode duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en kunnen ook gevaarlijk zijn, want de gebruikte materialen kunnen zeer ongezond zijn voor de huid. De Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Nog geen 24 uur geleden raakten beide landen het eens over een raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder al negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden. Het is bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lovers.

0: Yes, nog een uurtje nemen we je mee in de wonderen wereld van 12 Inch Lovers. En ja, ik wil het graag nog eens hebben over de zotste dingen die jullie hebben meegemaakt. Zijn er zo van die leuke anekdotes, het meest memorabele dat jullie is bijgebleven, zo van die afgelopen 15 jaar?
1: Is dat, wordt dat overdag uitgezonden?
0: Ja, het moet wel radiovatbaar zijn.
2: Nee, we hebben al van alles meegemaakt in Celen. We doen veel mee aan een opbouw. Wij werken elke dag mee aan een opbouw. En, ja,
3: er zijn al wat incidentjes gebeurd in het verleden. Met anderen, maar ook bij mezelf. Ik ben ooit letterlijk naar de lucht ingevlogen. Bij het installeren van
2: een afvalcontainer.
3: Een soort afvalcontainer. En waar restanten van producten hadden ingezeten, wat ik niet wist. En die dan met het vastschroeven dat mijn schroefmachineke een vonkje geeft, is die vuilbak ontvlamt, steekvlam. En ja, ik zat er met mijn hoofd half in en met mijn handen. Dus ja, ik ben daar letterlijk...
2: Jij wordt eigenlijk zo wat saté.
3: Ik was eigenlijk een saté. Tweede graad saté.
0: Net niet goed doorbakken. Zo.
2: Ja, toen zag je erop.
3: Maar ik kon nog gaan opbouwen. Dus ik ben het ziekenhuis gaan oplappen. En dan
2: die hard
3: terug opbouwen. Want ja,
0: zo gaat dat. De show must go on.
3: Show must go on. Inderdaad.
2: Mensen die een vrouw, allee, gasten die een vrouw te huwelijk of een vriendin aan te huwelijk vragen op het podium, dat is allemaal al gebeurd.
0: Mooi, mooi.
2: Artiesten die we hebben moeten doen stoppen. We hebben daar ooit iets voor gehad met Superman Lovers. Die hadden we, spijtig genoeg, dat loog een beetje aan onszelf verkeerd geprogrammeerd, maar had ook heel slecht gedraaid. En dit hebben we dan moeten stoppen met pijn in het hart.
3: Ja.
2: Want dat doe je als DJ zelf echt helemaal niet graag. Maar het was toen gewoon nodig.
0: Ik denk dat jullie al inderdaad heel wat hebben gemaakt en gezien hebben. Laat staan de backstage verhalen die er allemaal bij komen kijken. Van de afgelopen 15 jaar 12 Inch Lovers. Ja, het is nu jullie jubileum. Maar als we zo kijken richting de toekomst. Hoe kijken jullie daarnaar? Is er zo'n soort van deadline dat er is? Of is er iets van, er is iets dat moet blijven doorgaan. We gaan die fakkel binnen zoveel jaren doorgaan geven. Of hoe zien jullie het?
3: Ik denk niet dat we echt een plan hebben. We hebben op korte termijn wel, maar voor het grotendeel is het ook een beetje go with the flow.
2: Het is je weet dat, Valerie, dat is een hele moeilijke wereld. Er verandert constant veel in, dus wij hebben al 15 jaar vrij goed stand kunnen houden. En ja, ons middellange termijn plan is die DJ-school en is evenementen ook indoors, buiten in Antwerpen organiseren. Dat is een van die plannen. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook vragen uit de Vlaanders, uit Oost-Vlaanderen. Ja. We daar wel even iets te organiseren. Dus het kan zijn dat we op termijn eens naar daar gaan.
0: En, ook leuk.
2: Dat soort dingen. Maar is dat een plan van 10 jaar? Nee. Maar wel, wat ik dus zeg, DJ-school. Die loop. Dat is misschien ook iets dat elk jaar gaat terugkomen. Ja. Onze samplers zijn er die we... misschien een nieuwe vernieuwde reeks. We hebben van alles. Er staan al wat dingen in de pipeline. En we hebben nog veel ideeën. Dus die podcast. We hebben zelf plannen over een podcast.
0: Heel leuk.
2: Dus voilà.
0: Goed. Jullie zijn de vaste waardes op het festival. Want jullie doen ook altijd de closings.
2: Ja. Op zondag doen we samen de closing. Ja. En op zaterdag draaien we apart. Dat is zo gegroeid met de jaren. Dat is altijd heel fijn. We kennen elkaar al heel lang. En dat is heel leuk om te doen.
0: Het iconische duo. Ik denk dat ook heel veel mensen zelf, die dat 12 inch kennen, ook heel erg enorm uitkijken naar jullie set dan ook uiteindelijk. Ja. En dat gaan we nu ook doen, want we hebben een klein kort stukje van jullie set. Dit is Christophe en Celen.
2: Dankjewel.
4: Top 2 hard. 12 inch lovers.
5: It's dark in here. The land where civilization forgot. It's the underground. Welcome to the jungle.

0: zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Top! We make you move! Top 2 hacked. 12 Inch Lovers.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
3: Yes, I speak a bit English, yes.
2: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
5: Dit is Infinity. The match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
8: Dat kun je niet voor sukkel, hè.
7: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: tickets en info festiloco.be.
1: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
3: Top 2. Top 2 haakt. 12 Inch Lovers.

0: Top 2 hard.
1: Voilà, 6 uur lang namen ze hier de zender over met hun muziek, sets en vooral ja, toch wel leuke insights. Dikke merci om af te komen. Ik vond het enorm leuk radio maken met jullie twee.
2: Zeer graag gedaan.
3: Graag gedaan.
1: Zijn er zelf nog iets wat jullie kwijt willen aan de luisteraar?
2: Ik zou zeggen, voor wie nog niet geweest is, kom af.
3: Alle tickets staan op onze website www.12inchlovers.be.
2: En voor degenen die ons al jaren volgen en afkomen, merci. Want ja. We zijn er heel dankbaar voor dat we al 15 jaar vol een bak bezig zijn en dat we nog elk jaar ontgroeien zijn. Dus,
3: en dit kunnen doen gewoon.
2: En we zien elk jaar veel gekende gezichten terugkomen, maar we zien er ook veel nieuw bij komen. Dus dat doet ons veel plezier.
3: Ja.
2: Dus merci daarvoor. En voor de rest, ik zou zeggen, voor ons samplers en selen, dat ze mensen tracks, mogen altijd tracks insturen.
1: En hoe kunnen ze dat doen? Via mail? Of?
2: Ja, via mail of via onze dus info@12inchlovers.be of via Instagram of Facebook.
3: En dat geldt ook voor DJ's.
2: Ja.
3: Lokaal DJ-talent. Iedereen mag altijd zijn set naar ons doorsturen.
2: En wel zien dat het met vinyl is, want er zitten foefelaars bij.
1: Ja, is het echt?
3: Zien dat met vinyl is en geen foefelaars.
2: Want dan zo, die een track, maar is dat ooit op vinyl uitgekomen?
1: Ah.
2: Zo echt gaan checken. En dan, of ze moesten het echt zelf laten persen hebben. Zo,
3: ja.
2: Dat kan ook, maar... Ja.
1: Lijkt al ver gezocht.
2: Ja. Dus nee. Maar nee, we doen dat wel. Hè. We luisteren naar al die sets en geven wel feedback als het kan.
3: Wie weet organiseren we nog eens een DJ-con.
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, ook hou vooral de socials in de gaten.
2: Is dat. Ja.
1: Wat die mannen hier doen. En dan rest mij jullie nog te bedanken. En heel veel succes met de opbouw van het festival. En ook vooral genieten. Het is te doen op 11 en 12 juli in Alkmaar en 21 augustus in Bonheide. Christophe en Sele, dikke merci om hier te zijn. En heel veel succes.
3: Oké, bedankt voor de
1: uitnodiging. Bye bye.
0: Doei. Top 2 hard. 12 inch lovers.

Goedenamiddag. Ook vanavond is er nog hinder op de luchthaven van Zaventem. De spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner lijkt nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertragingen tot 3 uur en zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. Als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Er komt toch nog een assiseproces rond de aanslag op 2 Zweedse voetbalfans in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Een man van 45 schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels. De schutter zelf werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen nu 2 verdachten zich moeten verantwoorden omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Ook 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. En departement Zorg heeft de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd. Want er is mogelijk een hittegolf op komst. De komende dagen schieten de temperaturen de hoogte in met donderdag en vrijdag meer dan 30 graden. Zorgcentra, huisartsen en scholen krijgen nu een waarschuwingsmail om de nodige maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld aangepaste activiteiten en extra sensibilisering om oververhitting van kwetsbare mensen te voorkomen. Het is nu nog bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag dan schijnt de zon volop bij 31 graden.

Top 2 gehaakt. Festi Loco. Nog fouter, nog stouter. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Ontdek alles over Festi Loco donderdag vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sela en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
4: Ik krijg dan niet om u, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, hè.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, en zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
5: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
4: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: headlines.
1: Goedenamiddag. Ook vanavond is er nog hinder op de luchthaven van Zaventem. De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt zelfs nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan en de arbeiders overleggen nog of ook zij meedoen. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertragingen tot 3 uur en zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. En als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Belgische schepen reageren opgelucht nu ze binnenkort weer door de straat van Hormuz kunnen varen. Want in het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran staat ook dat die belangrijke zeestraat vanaf vrijdag weer moet heropenen. Dan wordt ook het akkoord ondertekend. Hoe snel het scheepvaartverkeer er terug op gang komt is nog onduidelijk. Maar volgens Amerikaans president Trump vertrekken nu al meerdere olieschepen richting die zuidelijke vaarroute. En een eerste trainersontslag op het WK voetbal. Volgens Tunesische media is Sabri Lamouchi niet langer de bondscoach van Tunesië. Na de 5-1-nederlaag in de openingswedstrijd tegen Zweden. Vorige week verloor Tunesië ook al met 5-0 van onze Rode Duivels in een oefenwedstrijd. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Het is bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Lowlands.
1: Goedenavond. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. Want vanaf vandaag kan je in ons land rechtstreeks spullen kopen op TikTok. Die lanceerde zijn eigen webshop eerder ook al in Frankrijk en Duitsland. TikTok zelf beloofde al dat het streng zal controleren, maar toch komt er veel kritiek op de nieuwe webshop. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen. Vanavond praten de Europese Unie en Oekraïne over een mogelijke toetreding van Oekraïne. Het is een symbolische, maar wel belangrijke stap. Want het zal nog jaren duren tot Oekraïne effectief tot de Europese Unie kan toetreden. Daarvoor moet het een groot deel van de Europese wetgeving overnemen en de corruptie bestrijden. Daarna moet ook alle EU-lidstaten nog de toetreding goedkeuren. En ook Moldavië start vandaag met de toetredingsonderhandelingen. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon is minstens één persoon gedood. Nochtans staat er in het nieuwe principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran dat ook Israël geen aanvallen meer mag uitvoeren in Libanon. Maar Israëli's premier Netanyahu zei eerder al dat ze niet betrokken waren bij het akkoord en dat ze zich er dus ook niet aan zullen houden. Het Israëlische leger viseert er de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag volop zon bij 31 graden.

donderdag wordt top 2 gehackt. Festiloco! Nog fouter, nog stouter! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Ontdek alles over het Festiloco donderdag vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
4: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Modu van.
1: Liquid dat er wint. Wiedermaai kom je net de zak slimmer.
5: Festi Loco. Nog fouter, nog stouter. Met To Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, DJ Ruben van Gucht. En nog veel meer. Zaterdag 4 juli. Tickets en info festiloco.be.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedenavond. De spanning stijgt in Seattle, want straks spelen onze Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. In Seattle zijn de supporters er al klaar voor. Ze wachten in spanning af in het Belgisch kamp House of the Devils. De wedstrijd start straks om 9 uur. Daar is het al net middag met temperaturen tot 30 graden en onder de brandende zon. Maar de warmte zal geen excuus zijn, zegt kapitein Yuri Tielemans. De Rode Duivels zijn goed voorbereid. De wedstrijd kan je vanavond om 9 uur volgen op VRT1. Ook in ons land kan je vanaf vandaag spullen kopen in de TikTok-shop. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. TikTok zelf beloofde al dat het streng zal controleren, maar toch komt er veel kritiek. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen, want de shop is in principe enkel voor volwassenen. In Evian in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. De belangrijkste industrielanden zullen er de komende 3 dagen samenkomen. Naast de VS zijn dat Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Vanavond hebben ze al een gezamenlijk diner en morgen zal het vooral gaan over de oorlog in Oekraïne, want president Zelensky is de gast. Uiteraard zullen de leiders ook praten over het conflict in het Midden-Oosten. En intussen hebben de Verenigde Staten en Iran het principeakkoord digitaal ondertekend. Dat zei Trump van op de G7-top. Vrijdag is er dan nog een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer dan tot 25 graden.

You know,